0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer open. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones, dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets. En eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt komende nacht gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. En begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Dit is Joe

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinhard Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: kartonnen vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Joe, 80s and 90s.

0: Action.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Een drone-alarm boven Brussels Airport. Daardoor kon er gisteravond zo'n 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. De toestellen werden afgeleid naar Oostende en Luik. Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. Een belangrijke oliepijpleiding is aangevallen door Irakese drones. Dat zegt de regering van Saoedi-Arabië. Dat gebruikt die pijpleiding nu meer door de blokkades in en rond de straat van Hormuz, waardoor de energiebevoorrading in de hele wereld helemaal scheef getrokken is. De Irakezen hebben hun eigen militaire commandant die de aanval liet uitvoeren, meteen ontslagen. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Frances Tiafoe in 4 sets en eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer, zo'n 24 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
7: Verica Bank.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Maximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
1: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een helft.
3: Lidl, dat kan tellen.
0: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
4: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
0: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
4: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
0: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
4: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Brooddoos.

0: euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. Er konden gisteravond geen vluchten landen op Brussels Airport. Oorzaak was een drone-alarm, waardoor het vliegverkeer zo'n 20 minuten verstoord werd. Iluna de Boek die kwam uit Madeira en moest landen op Zaventem, maar dat lukte dus niet.
10: Hierdoor konden wij niet landen en begonnen we cirkeltjes te vliegen rond Brussel. Uiteindelijk raakte onze brandstof opgebruikt, waardoor wij moesten landen in Oostende. Maar het personeel die deze bijtanking doet, was niet aanwezig. We hebben zeker een uur en een half moeten wachten in een heel warme vlieger.
9: Uiteindelijk werd er geen drone gezien en kon de luchthaven weer opstarten. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor één van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Sport dan. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale die wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. In ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
11: Voor ons tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag, denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
9: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. En Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Karmic werd nog 3e.
12: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar met een mooi resultaat. Dus kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
9: En dat WK is over 2 weken ook in Canada. De Amerikaanse zangeres Lady Gaga is mama geworden. Dat melden Amerikaanse media die Gaga met een baby in een draagdoek gespot hebben. Meer details kennen we voorlopig niet, dus we weten niet wanneer het kindje juist geboren is of wat de naam en het geslacht is. Het is voor Gaga haar eerste kindje samen met haar man Michael Polanski. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer en 24 graden.
8: Dit is Joe.

0: Tada!
1: Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
13: Krevel. Leef beter.
14: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Ramen, deuren, veranda's?
17: Leenaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leenaars.be.

0: zie het.
1: Grazer!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokers, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verikabank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
8: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
9: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl.
9: Ja?
10: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
9: oh,
11: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, ben een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
2: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat en die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
1: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. In het noorden van Frankrijk is gisterenavond een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. 44 mensen raakten gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in kritieke toestand. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. Zo'n 140 brandweermensen zijn ter plaatse. Mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. We kennen de affiche van de mannenfinale op de US Open Tennis. De Amerikaan Ben Shelton zal het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev. Shelton klopte zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Eerder vannacht won Zverev van de Rus Khachanov in 3 sets. De finale wordt zondagavond gespeeld. Shelton is de nummer 9 van de wereld, Zverev nummer 2. Vanavond is er trouwens ook al de vrouwenfinale tussen de Kazachse Elena Rybakina en de Wit-Russische Arina Sabalenka. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. We krijgen een grijze ochtend met mist. Tegen de middag komt de zon er wel door en krijgen we temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden. Dit is Joe.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: Knaldi!
11: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
14: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
13: Verica Bank.
15: Zo ethisch.

0: kartonnen vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: In de disco. Oh, oh, oh.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
5: Draai een keer in het rond.
6: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering.
13: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Dit is Joe 80s and 90s.

0: terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, ben een held.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin heeft begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. Al maar meer elektrische fietsen vliegen in brand. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In 2021 gebeurde dat in Vlaanderen en Nederland samen zo'n 38 keer. Vorig jaar al zeker 102. Dat vertelt brandpreventie-expert Tim Renders, die de cijfers bijhoudt.
10: We zien branden van elektrische fietsen tijdens het opladen, niet tijdens het opladen, gewoon gestald staan, maar ook tijdens het fietsen zelf. We weten absoluut niet over welke merken het gaat. En die informatie is zo belangrijk. Dus ik pleit absoluut voor een onafhankelijk onderzoek naar die kwaliteit van die batterijen.
9: Dit jaar waren er al 65 branden met elektrische fietsen. En mogelijk worden er binnenkort elektrische auto's uit China in de VS geproduceerd. Amerikaans president Trump heeft laten weten dat hij daarvoor openstaat als ze Amerikaanse arbeiders inzetten. Trump wil zo voorkomen dat de Chinese autofabrikanten goedkoop in Mexico produceren en dan naar de VS exporteren. Trump zit binnen enkele weken trouwens ook samen met de Chinese president Xi Jinping. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
8: Dit is Joe

0: de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
4: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château van Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo Trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
8: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
9: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Dit is
10: Joe 80s and 90s.

0: 80s and 90s. Good times, great music, it is
1: Joe! Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
6: Jij?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Betegem.
12: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen.

0: hopen dat we toch tot een evenwichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
1: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een opgeloste cold case in de provincie Luik. Daar is een dertiger die 8 jaar geleden verdween teruggevonden in zijn eigen tuin. Zijn toenmalige vrouw heeft intussen ook bekend dat ze de man gedood heeft en in de tuin begraven. De politie dacht jarenlang dat de man gevlucht was naar zijn thuisland Algerije, tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat er vlak na zijn verdwijning een betonnen constructie gegoten werd in de tuin. En zo ging de bal aan het rollen. De twee hadden ook een zoon, die is intussen 14 jaar oud. En op de Flanders Darts Trophy in Antwerpen is Andy Batens als enige landgenoot door naar de 16e finales. Batens won van de Engelsman Joe Cullen met 6-3. In de volgende ronde speelt hij opnieuw tegen een Engelsman. Kim Huybrechts is uitgeschakeld. Hij verloor van een Pool met 6-5. De zon begint er stilaan door te komen en we krijgen vandaag temperaturen tot een graad of 22. Morgen regenachtig bij 21 graden. Begin volgende week opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, ben een held.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
7: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
15: Verica Bank.
17: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles weg.

0: vergeten. En daarom sturen we updates over uw verbruik. Om de 6 seconden.
1: Nee, 1 keer per maand.
0: Ah. Meer info op luminus.be.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag. Een nieuwe ronde begrotingsgesprekken. Op dit moment zit premier De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. En ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, is erbij. U hoort begrotingsminister Vincent van Petegem.
11: Ik denk dat meneer Wunsch, zoals het een gouverneur van de Nationale Bank betaamt, wat toelichting komt geven door de economische situatie, die ook niet fantastisch is en waar we uiteraard ook die elementen mee kunnen nemen in discussie. Ik denk dat we nu voor een bijzonder zware inspanning staan van 10 miljard en dat we nu rond de tafel uiteraard moeten zorgen dat we toch tot een even wichtig en rechtvaardig pakket kunnen komen.
10: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. 3 campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000 of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. Noord-Korea heeft opnieuw projectielen afgevuurd naar de Japanse zee. Dat laat Zuid-Korea weten. Noord-Korea voerde vorige maand ook al een 10-tal lanceringen uit met raketten. De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea werden vorige maand nog teruggeschroefd. Onder meer omdat die een te vijandig signaal zouden geven tegenover Noord-Korea. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Zij moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK wielrennen, ook toen door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
9: Dit is Joe

0: want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
16: Ramen, deuren, veranda's?
17: Leenaars Aluminium.
18: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
19: Dit is Joe E.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benji.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Joe 80's

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond.

0: gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Ook vandaag wordt er opnieuw een minderjarige verhoord na de valse bommelding gisteren op een school in Gent. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Het gaat al om de tweede jongere. Drie campussen van de school werden gisteren ontruimd, goed voor 850 scholieren, na een valse dreiging via Smart School. Het Hilton Hotel op de Groenplaats in Antwerpen mag 4 verdiepingen hoger bouwen als het dat zou willen. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Ondernemer Ferna Huts was daartegen, omdat dat het zicht op zijn boerentoren zou verpesten. Maar het licht is nu op groen gezet voor zo'n 137 extra hotelkamers en een openluchtzwembad op het dak. Ook het winkelcomplex tussen de twee gebouwen wordt gerenoveerd. Er reden nog nooit zoveel bedrijfswagens rond in ons land. Bijna 590.000, of een stijging met 12% in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Ondanks de strengere regels en het mobiliteitsbudget, dat je ook kan inzetten voor andere dingen, blijven veel mensen de bedrijfswagen kiezen als extra legaal voordeel. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond. Dat bericht de lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. In het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden lokale autoriteiten. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. En een zware domper voor wielrenster Justine Gekire. Ze moet forfait geven voor het WK wielrennen na een val eergisteren in een Franse rittenkoers. Daarbij liep ze een breukje op in haar knieschijf. Einde seizoen betekent dat meteen. Vorig jaar moest Gekire ook al passen voor het WK, toen ook door een val. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond kans op een bui, morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
1: Dit is Joe Eat.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
5: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is Eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
6: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter.
9: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Het zijn de laatste dagen van de Refive Days bij E5 samen met Oxfam België. Doneer nog snel je kleren en krijg per ingeleverde tas een aankoopcheck van €12,50. Alle E5 boutiques zijn nu zondag open. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Omodachéco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéco.be of bij uw dealer.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. Details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. Kwaad opzet, dat is het vermoeden van de Franse politie na het zware treinongeval gisteravond in het noorden van Frankrijk. Dat berichten verschillende media. Bij het ongeval raakten 44 mensen gewond, onder hen ook een jonge vrouw van 18. Zij is in levensgevaar. In totaal zaten 180 mensen aan boord. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen om het leven gekomen bij verschillende Russische luchtaanvallen. 19 anderen raakten gewond, dat berichten lokale media. In Odessa en Zaporizhia werden woonwijken getroffen. In het zuidoosten van Oekraïne ging het om een bedrijf. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het militaire infrastructuur geraakt heeft. En in het zuiden van Chili zijn al zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een bejaardentehuis. Dat melden de lokale autoriteiten daar. 10 anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij een graad of 22. Vanavond ook kans op een bui. Morgen regenachtig bij 21 graden. De dagen nadien wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden.
4: Dit is Joe.

0: verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Leenaars Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Reinaars.be.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Joe 80's.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clara Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was goed, maar er zijn ook wat frustraties. Dat zegt journalist Rob van Herk.
2: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarinval, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
1: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus nieuwe belastingen gekeken worden. Meer details over de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De 5 dodelijke slachtoffers zijn 4 vrouwen en 1 man. Allemaal 70-plussers uit Nederland. Dat laat Buitenlandse Zaken in Nederland weten. De bus botste eergisteren tegen een vangrail en kantelde. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden. En de Oekraïense president Zelensky is bereid om Russisch president Poetin te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Dat heeft hij gezegd in een interview. De Verenigde Staten lanceerden vorige week de onderhandelingen opnieuw om een einde te maken aan de oorlog. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben toen Kiev en Moskou bezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden. Dit is Joe.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
3: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
7: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
12: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Joe

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via Smart School. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook al een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. De begrotingsgesprekken tussen premier De Wever en zijn vicepremiers deze voormiddag zijn constructief verlopen. Dat laat minister van Economie Clarin Val weten na afloop. Bij die gesprekken was ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, aanwezig. De sfeer was al bij al goed, zegt journalist Rob van Herk.
4: Al is er nu wel onderhuis toch wat nieuwe frustratie over het interview met David Clarin Val, die voor de camera's is komen vertellen dat de gouverneur van de Nationale Bank en mij eigenlijk gelijk geeft en zegt dat er alleen maar naar uitgaven moet gekeken worden, omdat de inkomsten in ons land toch al zo hoog zijn. Maar dat is maar een deel van het verhaal, hoor je dan bij andere partijen, want de inkomsten die gaan de komende jaren teruglopen.
3: En dus zal er wel naar nieuwe inkomsten en dus ook nieuwe belastingen gekeken worden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense.

is voor Plasgaard al haar vijfde medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Zon en wolken wisselen elkaar af bij zo'n 22 graden. Morgen regenachtig en rond 21 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wat warmer bij zo'n 24 graden. Dit is Joe.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Het zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Het zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VDK Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ramen, deuren, verandas?
16: Leinaars Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leinaars.be.
18: Joe, Joe. Dit is Joe 80.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Samen zorgen voor een goede start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart De Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Erk.
2: In tussentijd kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten, om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
1: Eerder vandaag zat De Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. De jongen die gisteren werd opgepakt na een valse bommelding in Gent is geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Dat laat het parket weten. De jongen van 15 werd gisteren opgepakt en verhoord. Aanleiding waren dreigberichten via SmartCall. Een middelbare school werd uit voorzorg ontruimd. Er werd ook een tweede minderjarige verhoord, maar voor hem werd geen nieuwe maatregel genomen. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
3: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
1: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. En nog eens een medaille voor zeilster Emma Plasgaard. Op het WK in Ierland pakte ze zilver in haar klasse. Goud is voor een Amerikaanse, brons voor een Deense. Het is voor Plasgaard al haar 5e medaille ooit op een WK. Eerder pakte ze ook al 2 keer goud en 2 keer brons. Afwisselend zon en wolken bij zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht kans op enkele buien. Minima dan rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt dan ook zonniger.
0: Dit is Joe.

0: verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Mama, snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
13: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken. Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
13: Opperste de concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
14: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Omonashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Een Oekraïense soldaat die in ons land verzorgd werd voor brandwonden is overleden. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Defensieminister Franke laat ook weten dat zijn lichaam intussen gerepatrieerd is. Het slachtoffer is een dronepiloot. Al sinds het begin van de oorlog vangt ons land Oekraïense slachtoffers op die niet in hun eigen land verzorgd kunnen worden. De komende weken gaan de begrotingsgesprekken voort. Premier Bart Wever gaat 1 keer per week samenzitten met zijn vicepremiers. Je hoort journalist Rob van Herk.
7: Intussen kunnen dan de kabinetten onderling dingen uitrekenen om die cijfers dan aan de ministers te geven om rond de tafel te bespreken. En vanaf oktober, afhankelijk van hoe alles loopt natuurlijk, wil de premier een versnelling hoger schakelen. Dan vraagt hij aan zijn vicepremiers 3 à 4 dagen per week om samen te zitten om dan tegen 13 oktober echt in een conclaaf te gaan om hopelijk dat akkoord te vinden.
6: Eerder vandaag zat de Wever ook al samen met zijn vicepremiers. Dat overleg zou constructief verlopen zijn. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 7000 ebola-besmettingen geregistreerd. Bijna 3400 mensen zijn ook overleden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Nationale Gezondheidsinstituut in Kinshasa. Maar experten vermoeden dat het aantal slachtoffers wellicht veel hoger ligt, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land. Wielrennen. De Spanjaard Mika Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Morgen staat de laatste rit in de Vuelta op het programma. Formule 1 dan. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. En op dit moment gaat Tournée Nationale van start. Dat betekent dat er in heel Vlaanderen gratis pintjes getapt worden. Het maakt deel uit van de Nationale Cafédag. Dat is een initiatief om onze cafécultuur levend te houden. Je hoort de organisator Ben Moling.
8: Het is gewoon superbelangrijk dat wij onze cafés eindelijk eens de aandacht geven die dat ze echt verdienen. We moeten ons er echt heel bewust van zijn, want onze maatschappij wordt altijd maar meer individualistisch. Veel mensen zitten in isolement. Er zijn heel veel eenzame mensen, heel veel singles. En voor die mensen, en voor iedereen natuurlijk, is zo'n café wel essentieel voor onze mentale gezondheid.
6: Uitbaters hebben het ook steeds moeilijker. Elke dag verdwijnt er in ons land één café. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden dan. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden. En toch dan ook zonniger.
5: Dit is Joe.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Ah nee, spoiler alert. De volgende aflevering van De Verraders is gelekt. De eerste ruzie aan de ronde tafel. De eerste streken van de drie verraders. En hun eerste slachtoffer. Iedereen kan dat dus nu gewoon bekijken, hè? Maar bon, jij bent toch te vertrouwen, niet? Jij zal toch geen spoilers verspreiden, toch? Oké, dat is afgesproken. Bekijk de volgende aflevering van De Verraders dan nu al volledig exclusief met VTM Go Plus. Maar hou het voor jezelf, hè?
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Ramen, deuren, verandas?
7: Leijners Aluminium.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Joe 80s and 90s.

0: Volkswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
1: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Rode Kruis Vlaanderen roept mensen op om de AED-toestellen in hun buurt te controleren. Die vind je op openbare plaatsen, bijvoorbeeld aan een sporthal. Je kan ze gebruiken als iemand een hartstilstand heeft. Het Rode Kruis wil nu een lijst maken van alle beschikbare AED-toestellen. Jan Poté legt uit hoe je daarbij kan helpen.
5: We hebben in de eerste hulp-app van Rode Kruis Vlaanderen 9500 AED's gezet. Je kan die zien op een kaart. Als je naar een AED gaat, kan je controleren of die er nog is, of die publiek is, of die achter een gesloten deur staat. Je kan daaraan toevoegen of dat die AED correct hangt. En dat kan je valideren in de app. Heel eenvoudig.
4: De oproep moet ervoor zorgen dat mensen in noodsituaties sneller een AED-toestel kunnen vinden. Straks is het grote moment daar voor duizenden fans van zangeres Céline Dion. Dan start het eerste optreden van haar comeback in Parijs. Dion leidt aan het stiff person syndroom, een spierziekte waardoor ze ook niet meer kon zingen. De afgelopen jaren moest ze alle concerten afzeggen, maar nu is ze terug. En ook deze fans kijken daar naar uit.
6: Ja, ze lijkt in vorm wel, hè? Ja, ziet er goed uit. Knap, gemotiveerd, enthousiast. Vanavond komt het sowieso goed, maar ik ben wel blij dat we voor vanavond tickets hebben. Je weet maar nooit wat er gebeurt.
7: Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik heb er vertrouwen in. Ik ben al een grote fan sinds ik bij de buurvrouw, toen ik 8 jaar oud was, zat ik al op Céline Dion door de woonkamer te dansen. Dus het is, zit er al lang in.
4: Na vanavond volgen er nog 25 concerten. De Spanjaard Mikel Landa heeft de koninginnenrit in de Ronde van Spanje gewonnen. Landa finishte solo na een loodzware bergetappe. De Noor Tobias Johannessen werd tweede. Onze landgenoot Ramses de Bruyne eindigde knap derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement en is zo goed als zeker de eindwinnaar. Want morgen wordt de laatste rit in de Vuelta gereden. In ons voetbal heeft SK Beveren gewonnen van STVV. Het werd 2-0. In de stand komt Beveren zo op de 8e plaats. STVV is 10e. En dan nog Formule 1. Wereldkampioen Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Spanje. Hij was vandaag de snelste in de kwalificaties. Norris haalde het voor WK-leider Kimi Antonelli en de Nederlander Max Verstappen. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
3: Dit is Joe

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
15: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren, als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
1: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt een opvallende diefstal op het festival Voodoo Village in Grimbergen. Het gebeurde gisteren, maar het raakt nu pas bekend. Plots werd er een irriterende spray in het rond gespoten. In de chaos hebben dieven zeker 2 festivalgangers kunnen beroven. 12 mensen die in aanraking kwamen met de spray hadden verzorging nodig. De organisatie heeft intussen de beveiliging verdubbeld. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons, onze nationale mannenploeg, hun 2e groepswedstrijd verloren. Het werd 2-3 tegen Finland. De Dragons nemen het volgende week nog op tegen Estland, Denemarken en Servië. Vanavond en vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan. Dit is Joe 80s en 90s.

verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld, zegt professor internationale politiek David Krikkemans.
2: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat één à twee weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
1: In Hechtel-Exel in Limburg was een natuurbrand uitgebroken. Het gebeurde tijdens een airshow met onder meer vliegtuigen. Daar was ook vuurwerk bij en daar is het fout gelopen. De show moest door de brand stilgelegd worden. De toeschouwers liepen geen gevaar. Het vuur is intussen ook geblust. Gisteravond werd er wel degelijk een drone gespot boven de luchthaven van Zaventem. Dat verduidelijkt luchtverkeersleider Skies. Vanmorgen klonk het bij de luchthaven alsof er uiteindelijk niets werd gedetecteerd. Maar dat klopt dus niet helemaal, zegt Kurt Verwillige van Skies.
3: Gisteren was er een visuele identificatie van een drone door zowel onze supervisor verkeersleider op de verkeerstoren als door mensen van Brussels Airport Inspection. De waarneming van de drone was in de onmiddellijke omgeving van de startbaan. En dan is er voor ons geen enkele reden tot twijfel. Dan kiezen we voor de veiligheid en dan schorten we het baangebruik op.
1: Wie de drone bestuurde en waar het toestel vandaan kwam, is voorlopig niet duidelijk. En voetbal, Westerlo heeft gewonnen van Standaard. Het werd 4-2. Westerlo leek nogthans op weg naar een 2-0 zege, maar in zowat 5 minuten tijd gaf het die voorsprong uit handen. In de laatste 20 minuten kon Westerlo dan toch nog 2 keer scoren. In de stand staat het nu op de 13e plaats, Standaard blijft 6e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en dan wordt het ook zonniger.
0: Dit is Joe 80s.

0: Joe, 80s and 90s. Good times, great music, it is Joe. Dit is Joe, 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De olie- en gasprijzen dreigen weer fors omhoog te schieten. Komt door een droneaanval op een belangrijke Saoedische oliepijpleiding. En ook de opmars van de Houthis in Jemen speelt een rol. De situatie in het Midden-Oosten wordt dus complexer. Prijsstijgingen worden daardoor al langer voorspeld. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
2: En dan zou het niet onverstandig zijn langs onze zijde om toch bewust aan enige vraagreductie te doen. Zelfs als we dat 1 à 2 weken kunnen verlaten, het opstarten van onze verwarming, kan dat al een klein beetje helpen.
1: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen het extreemrechtse AfD. Onder meer in Düsseldorf, Hamburg, Berlijn en München kwamen mensen op straat. AfD won vorige week de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, met veel verontwaardiging tot gevolg. De AfD-tak daar werd 3 jaar geleden al officieel als extremistisch bestempeld. En in ons voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OH Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OH Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OH Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Opnieuw is er een drone gespot in de buurt van Brussels Airport, voor de tweede avond op rij al. Nu werd de drone ook gedetecteerd met apparatuur van luchtverkeersleider Skies. Gisteravond werd de landingsbaan zo'n half uur gesloten.

Voetbal heeft Union gemakkelijk gewonnen van Lommel SK. Het werd 5-0. Union komt zo aan de leiding in het klassement. Lommel staat 12e. OHA Leuven en Cercle Brugge speelden 1-1 gelijk. OHA Leuven stond lang voor, maar pas in de 96e minuut viel de gelijkmaker. In de stand staat OHA Leuven op de 17e plaats. Cercle is 14e. Vannacht kans op enkele buien, minima rond 18 graden. Morgen krijgen we regen, maxima tot 21 graden. Maandag overwegend droog en tot 24 graden. Dinsdag halen we zelfs tot 26 graden en het wordt ook zonniger dan. Dit is Joe.

Joe 80s and 90s. Good time.

is Joe 80s and 90s.